Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En een 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Amateur Theater JTL maakt kans op een prijs van 10 mil van de ANWB. De club zou met dat geld het theater willen verduurzamen met een hybride pomp en groene daken om energie te besparen. De energierekening van het gebouwtje De Kamp deed de organisatie 2 jaar geleden bijna de das om. Het gaat om het ANWB-fonds. 3 initiatieven per provincie maken kans op een flinke donatie uit dat fonds. De Wielrijdersbond betaalt uiteindelijk per provincie het project uit dat van het publiek de meeste stemmen krijgt. Maatschappelijke projecten voor organisaties die zich bezighouden met mobiliteit of duurzaamheid, thema's waar de ANWB zich mee identificeert, konden zich vooraf aanmelden met hun idee. Uit alle aanmeldingen zijn dus ook voor Flevoland uiteindelijk 3 initiatieven genomineerd, waarop tot en met 24 mei gestemd kan worden. Dat kan ook via onze site. De andere 2 zijn in Dronten en Zeewolde. En Lelystad krijgt er mogelijk een voetbalclub bij, maar wel een heel bijzondere, FC het Carveel 27. Het moet een gemoedelijke en gezellige club worden voor eerstkinderen van een jaar of 6, 7 tot 15. En dat alles zonder contributie. Al dus initiatiefnemer Niels Eikema, bij het amateurvoetbal geen onbekende. De aanmelding van meiden wordt aangemoedigd. Eikema werkt eraan met dochter Tara en vrouw Sylvia. Het idee is om eerst eens in de 2 weken, bijvoorbeeld woensdag of zondagmiddag, een uurtje te trainen. Er zal kort op techniek worden getraind en daarna een partijtje. En wellicht dat we bij genoeg animo een keer een toernooitje ergens kunnen spelen of een oefenwedstrijd. De nadruk ligt op spelplezier en niet op teamprestatie, al dus de initiatiefnemers. Carveel wordt ook de thuisbasis. Eikema heeft het veld ten noorden van Carveel 04 op het oog. Het streven is de zaak volgend jaar officieel rond te hebben en vandaar Carveel 27. En de schorsing van directeur Tanja Boeien van Jeugd Lelystad, de toewijzer van jeugdhulp, is opnieuw met 6 weken verlengd. Het onderzoek naar de klacht over haar, grensoverschrijdend gedrag, is nog niet afgerond. En die afronding wordt ook pas eind volgende maand verwacht, al dus het college van BNW.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is voorlopig de laatste wisselvallige dag in Lelystad. Vanochtend en begin van de middag worden droge momenten met zon afgewisseld door wolken en een paar buien. Daarbij waait het stevig vanuit het zuidwesten, windkracht 4 of 5 in de buitengebieden. Met de zon erbij en uit de wind is het met een middagtemperatuur van 18 graden best lekker. In de late middag en avond neemt ook nog de buienkans af. Tijdens zonsondergang is de wind afgenomen en blijft het waarschijnlijk droog in de stad. Vannacht droog met een minimumtemperatuur van 12 graden is het mild. Morgen start dan een droge en overwegend zonnige periode. De wind komt eerst vanuit het zuidwesten, maar hooguit met windkracht 3. Bij een middagtemperatuur van 20 tot 22 graden is het voor een jas tijdens een wandeling in de middag te warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
4: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
3: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
5: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
3: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt iets drukker op de weg. Zo staat er op de A12 Arnhem richting Utrecht een file tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Reken op 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my baker.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We beginnen vandaag aan een droge en warme lenteperiode in Lelystad. Naast vriendelijke stapelwolken schijnt de zon deze donderdag met enige regelmaat. Bij een matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 20 of 21 graden heerlijk. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuiden. Het is helder en droog en tamelijk mild, ook in de nacht. Morgen is het vrijwel wolkeloos. En doordat de wind zwakjes vanaf het land waait, wordt het warmer. Met een middagtemperatuur van bijna 25 graden krijg je een voorproefje van de zomer. Het Pinksterweekend is het ook overwegend zonnig en vrij warm. Al kan ik een enkele kortdurende bui op zaterdagmiddag niet geheel uitsluiten. Maar volgens mij is het de komende tijd zeker weer voor de zomerkleding, zonnebrandcrème en een zonnebril. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort Noord en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Alfred Oosterbeek en Veenendaal, ook hier 5 tot 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
5: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
4: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
6: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
4: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits verloopt redelijk druk. Er staat onder andere file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-West en Hoevelaken rijdt het langzaam. 20 minuten door een ongeluk. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A28 dan, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuwleuzen en knooppunt Hattemerbroek doe je er een half uur langer over. Het komt omdat daar voorwerpen op de weg liggen en hierdoor is de rechte rijstrook dicht. De A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier. En de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valberg en Ravenstein is je tijdsverlies 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar EEF-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk in februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We beginnen vandaag aan een droge en warme lenteperiode in Lelystad. Naast vriendelijke stapelwolken schijnt de zon deze donderdag met enige regelmaat. Bij een matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 20 of 21 graden heerlijk. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuiden. Het is helder en droog en tamelijk mild, ook in de nacht. Morgen is het vrijwel wolkeloos. En doordat de wind zwakjes vanaf het land waait, wordt het warmer. Met een middagtemperatuur van bijna 25 graden krijg je een voorproefje van de zomer. Het Pinksterweekend is het ook overwegend zonnig en vrij warm. Al kan ik een enkele kortdurende bui op zaterdagmiddag niet geheel uitsluiten. Maar volgens mij is het de komende tijd zeker weer voor de zomerkleding, zonnebrandcrème en een zonnebril. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De ochtendspits verloopt redelijk druk. Hier zijn de files met meer dan een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht. Daar is het ruik tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. En de rechterrijstrook is dicht. De A28 Groningen richting Amersfoort. Daar staat file tussen Staphorst en knooppunt Hattemerbroek. Een klein half uur omdat daar spullen op de weg liggen. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
5: Er is een toilet, maar je kunt geen shower nemen.
6: Je kunt geen shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
5: Not yet.
6: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
5: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
4: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
7: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in de hand om terug te kijken.
4: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken. Het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de regio. Zo staat er file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen rijdt het langzaam. Reken op 20 minuten vertraging. De A50 dan, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heter 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertragingstijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sluit mijn ogen. Heel kort. Maar er flitst onmiddellijk van alles aan me voorbij. Het lijkt net of ik midden in een droom terecht ben gekomen. Ik zie de mooiste dingen, maar ze zijn alweer verdwenen voor ik het in de gaten heb. En het is telkens hetzelfde liedje. Ieder mens is niet veel meer dan een druppel in een eindeloze zee. Zandkorrels in een uitgestrekte woestijn. Maar dat willen we niet inzien. We voelen ons veel groter dan we in werkelijkheid zijn. We kunnen ons dan wel blijven uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Niets is immers voor eeuwig, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen moment. En al zouden we het willen, er is niets of niemand die ons van dat einde kan afhouden. Zelfs al heb je al het geld van de aarde, ja, dan nog gaat het je niet lukken. We denken wel dat we groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet veel meer dan een piepklein stofje dat meegenomen wordt door de wind.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerenden en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer in Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We beginnen vandaag aan een droge en warme lenteperiode in Lelystad. Naast vriendelijke stapelwolken schijnt de zon deze donderdag met enige regelmaat. Bij een matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 20 of 21 graden heerlijk. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuiden. Het is helder en droog en tamelijk mild, ook in de nacht. Morgen is het vrijwel wolkeloos. En doordat de wind zwakjes vanaf het land waait, wordt het warmer. Met een middagtemperatuur van bijna 25 graden krijg je een voorproefje van de zomer. Het Pinksterweekend is het ook overwegend zonnig en vrij warm. Al kan ik een enkele kortdurende bui op zaterdagmiddag niet geheel uitsluiten. Maar volgens mij is het de komende tijd zeker weer voor de zomerkleding, zonnebrandcrème en een zonnebril. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boon.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Wel nog een file op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsberg is het aansluiten. Reken op 5 minuten vertraging. De A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg, 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tot slot. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Wel nog rijdt het langzaam op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken kun je rekenen op 10 minuten extra reistijd. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En de N50 richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We beginnen vandaag aan een droge en warme lenteperiode in Lelystad. Naast vriendelijke stapelwolken schijnt de zon deze donderdag met enige regelmaat. Bij een matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 20 of 21 graden heerlijk. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuiden. Het is helder en droog en tamelijk mild, ook in de nacht. Morgen is het vrijwel wolkeloos. En doordat de wind zwakjes vanaf het land waait, wordt het warmer. Met een middagtemperatuur van bijna 25 graden krijg je een voorproefje van de zomer. Het Pinksterweekend is het ook overwegend zonnig en vrij warm. Al kan ik een enkele kortdurende bui op zaterdagmiddag niet geheel uitsluiten. Maar volgens mij is het de komende tijd zeker weer voor de zomerkleding, zonnebrandcrème en een zonnebril. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A28 Zwolle-Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken een file van 15 minuten. Komt door een spoedreparatie na een ongeluk van gisteren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De zes Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook op een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We beginnen vandaag aan een droge en warme lenteperiode in Lelystad. Naast vriendelijke stapelwolken schijnt de zon deze donderdag met enige regelmaat. Bij een matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 20 of 21 graden heerlijk. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuiden. Het is helder en droog en tamelijk mild, ook in de nacht. Morgen is het vrijwel wolkeloos. En doordat de wind zwakjes vanaf het land waait, wordt het warmer. Met een middagtemperatuur van bijna 25 graden krijg je een voorproefje van de zomer. Het Pinksterweekend is het ook overwegend zonnig en vrij warm. Al kan ik een enkele kortdurende bui op zaterdagmiddag niet geheel uitsluiten. Maar volgens mij is het de komende tijd zeker weer voor de zomerkleding, zonnebrandcrème en een zonnebril. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A28 Zwolle Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken. 10 minuten door spoedreparatie, er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie bij afrit bij knooppunt Hoevelaken viel op de A28 Zwolle Amersfoort. Een file van 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt namelijk met 1 rijstrook minder te maken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledenstad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het ziet er de rest van de dag vrij uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan, maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk van gisteren nu een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een klein kwartiertje extra, want er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk 5 kilometer en 15 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk in februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook op een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het ziet er de rest van de dag vrij uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan, maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een spoedreparatie nog steeds file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer. 10 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan. Want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker. Met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook op een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan, maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken. Door een spoedreparatie heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse-lelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook op een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan, maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land is het aansluiten op de A28 naar Utrecht. Voor knooppunt Hoevelaak heb je 10 minuten vertraging en dat komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Grijs wordt 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Oss tussen de knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse.lelystad.nl.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legde haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markussower. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook op een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het ziet er de rest van de dag vrij uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan, maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in het midden van het land, onder andere 10 minuten oponthoud op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad Airport. Op de A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord nog 40 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A50 Apeldoorn-Emmeloord bij Kampen staat een auto met pech. Vanaf Heerde is de vertraging een half uur. De A50 Arnhem-Os is dicht bij Ravenstein door een ongeluk. Het verkeer kan nog wel via de vluchtstrook, maar vanaf knooppunt Valburg is de vertraging flink opgelopen. Die is nu ruim een half uur. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Huissen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden... op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het

0: Omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voor en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan, maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het midden van het land staat 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid een half uur oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 25 minuten verdraging door een auto met pech. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein is de vertraging een half uur. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredome een kwartier vertraging. En op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Werkerlaan en Meppel een half uur vertraging. Op de N764 Kampen Zwolle bij Hattem ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Apeldoorn en Kootwijk is de vertraging een kwartier. Op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten vertraging. A28 richting Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht Centrum ongeveer 25 minuten oponthoud. Er staat er ook nog een kapotte auto op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek. Daar is de vertraging ook een kwartier. Op de N325 knooppunt Velperbroek-Nijmegen bij het Gelredoom 20 minuten vertraging. En op de N764 Kampen Zwolle bij Hattem ook een half uur extra reistijd.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009... Toen stortte een Air France-toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus' termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerenden en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het ziet er de rest van de dag vrij uit in Lelystad. De zon is te zien totdat ze ondergaat. De komende uren is de temperatuur best aangenaam. Vanavond neemt de wind af en het is vrij helder. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 12 graden vrij mild. Morgen verwacht ik veel zon en slechts een paar stapelwolken. Bij een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag zomers warm met 25 graden. In het Pinksterweekend is het ook veelal zonnig en nog steeds zomers. Een enkele kortdurende bui kan zaterdagmiddag ontstaan

0: maar het blijft meestal droog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo. Je kunt daar alleen via de vluchtstrook en je kunt dus beter omrijden via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Ook op de A6 gebeurde een ongeluk van Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. Daar zijn alle rijstroken weer vrij en is de vertraging nog 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook nog ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
4: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
5: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer, vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat bij de afrit Hoenderlo nog een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. En op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Urk ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Dit donderdagavond, het is 7 uur geweest. Een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. De aankomende 2 uur bij. En tot 9 uur zijn we er. Een overheerlijke disco-geweld. De 2 uur staat geheel in het teken van een mooie, lange mix. Dus dan hoor je mij een uur lang niet. Het heeft ook zijn voordelen, moet je maar denken. En het is er eentje van And the Beat Goes On, die we vroeger veel op de radio hoorden. Deze versie komt uit 2012, dus is zeg maar niet eentje uit die 80's, maar wel met muziek uit die tijd. De opening was lekker hoor, Barry White, speciale uitvoering. En je gaat wel meer speciale uitvoeringen horen. Barry White met You're the First, The Last, My Everything. Een hele mooie edit van Dario Caminita. Hier hebben we nog meer muziek van Alex Di Cio. Natuurlijk is DJ Cies er ook weer zo rond 7:30. We hebben een hele mooie van Digital Visions edit. Luca Debonair en Robert Feelgood gaan ook voorbij komen met een hele mooie remix. Dr. Packer zie ik staan. Afijn, je moet gewoon lekker luisteren. Het zijn grotendeels allemaal bekende nummers, maar wel in wat specialere uitvoering. Zeker geen speciale uitvoering, maar wel een heel bekend nummer. Het is gewoon de originele 12-inch uitvoering. En dat is er eentje van KID. En die scoorde eigenlijk maar 1 hele grote hit en dat was deze. Don't stop. Don't stop the music. Gaan we zeker niet doen. Tot 9 uur disco geweld hier bij Radio Lelystad.

Love Don't Stop the Music. Hier bij Dance Classics Radio Lelystad elke donderdagavond van 7 tot 9. Even 2 uur lang Back in Time. Dit was trouwens de originele 12-inch uitvoering die je hoorde. Een andere uitvoering, hij komt uit 2021 van een oud nummer. Een ouder nummer in ieder geval. De Kent 2021 nu disco mix van een nummer van Loose Ends. En dat is wel een hele mooie hoor. Mooi gemaakt, zeggen we dan. Het nummer Hanging on a String. Loose Ends.

De muziek van Loose Ends. Het overbekende Hanging on a String. Ik denk wel het meest bekende nummer, hoor. Maar de uitvoering komt uit 2021, dus zeg maar 5 jaar geleden. Kent 2021 New Disco Mix. Die pakken dan gewoon een oude plaat. En die laten hem grotendeels wel in zijn geheel. Dat ze hem niet compleet verbouwen, maar een iets andere beat eronder. Ik moet zeggen, wel lekker knap gedaan. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de volgende plaat. Een plaat van de Spinners.

nummer van de Spinners. De Digital Visions Edit. Die maken wel meer mooie uitvoeringen van hele bekende nummers. Ja, dat geldt eigenlijk ook wel voor Dario Caminita, die als eerste hoorde. Die komt straks nog wel een keertje voorbij met een mooie van de Tramps. Als je het origineel maar grotendeels intact laat. We gaan wat moois doen, want DJ Cees is aan de beurt. Als ik naar de tijd kijk, acht je wel, zo goed als 7:30. DJ Cees.

Het is de remix van deze week van DJ Sis. Onze Nederlandse vriend wekelijks terugkomen zo rond 19:30 hier bij de Dance Classics Radio Lelystad. Elke donderdagavond. Op het Top Nederlander. Maar woonachtig in België. Fantastische producer. Dat doet hij zelfs zo goed dat sommige artiesten, als ze een verzamelalbum maken, toch wel zijn remix als extraatje op dat verzamelalbum willen hebben. Doe je het dan goed of doe je het dan niet goed? Ik denk knap gedaan. En ook deze was weer vrij van Full Force. Alice, I want you just for me. Snel verder met een andere, toch wel bekende voor mij in ieder geval. Alex Ciccio, onze Italiaanse vriend, maakt ook hele mooie remixen of edits, zoals hij dat noemt. Deze keer eentje van Goldie Alexander. U wel bekend, het nummer Show You My Love. Alex Ciccio.

toch wel dat het de meest bekende plaat is van Goldie Alexander. De Show You My Love. In een heerlijke uitvoering van Alexis Tio, onze Italiaanse vriend. Ook veelvuldig voorbijkomend hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Goed, we zijn er tot 9 uur vanavond. En de tweede uur staat geheel in het teken van een lange mix. Deze keer niet van DJ Antoine. Maar de disco-liefhebbers die weten het wel. Vroeger had je dit op de radio. And the beat goes on. Wel een speciale, de Highlights 2012. En dat zijn dan allemaal nummers die zo goed als uit die 80's komen. Luister even naar deze.

je nou niemand op de dansvloer krijgt. Op een discoavondje bijvoorbeeld draait deze plaat geheid. Ze komen wel. Natuurlijk de heren van de Tramps. Shout, heel bekend. Where were you the night the lights went out in New York City? En deze disco inferno van de film Saturday Night Fever.

Further. En de heren die er aan gekloot hebben. Luca Debonair en Robert Feelgood. Ja, daar hou je van of daar hou je niet van. Goed. Zometeen dus, na 8 uur, duiken we het mixgeweld in. Een uur lang And the Beat Goes On. Een versie uit 2012, maar liefst was er normaal gesproken uit die 80's komen. De highlights 2012. En je hoort allemaal bekend werk voorbij. Hij is erg goed, dus ga ervoor zitten. Mij ga je dus niet meer horen. Ik neem dus vast afscheid van je. Wens je nog een fijne avond. Geniet zometeen heerlijk van de mix. En blijf lekker luisteren, ja, naar Radio Lelystad. Het laatste nummer voordat we er even uitgaan voor het nieuws. Is er eentje van de Whispers. Je kent hem. It's a Loving. Een speciale rework, oftewel een remix van Dr. Packer. Onze Australische vriend uit Perth, Australië.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dance Classics met Martin Rodenburg.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: is Myron Mania.
1: Een goede donderdagavond. Ja, fijne avond inderdaad. Het is 21 mei en dat betekent dat het weer hoogtetijd is voor Myron Mania. En nou ja, dat is fijn, want anders ben ik hier ook voor niks gekomen. Niet zoals, laten we zeggen, de vorige week. Ja, voor degenen die het gemist hebben. Vorige week had ik natuurlijk ook gewoon een uitzending. Alleen, ik ben hier naartoe gekomen. En ik was me aan het voorbereiden. Alleen, het was een feestdag. Dus ik kwam hier aan en de lichten waren allemaal uit. En ik kon voor de deur blijven staan. Maar er was niemand aanwezig om het open te doen. Dus is het even niet een weekje gelukt? Nou ja, dat kan gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet wat leuks voor je heb uitgekozen. Deze week, ik neem immers geen pauze. Dus, nou ja, hier heb je hem dan maar. Deze kan je natuurlijk wel raden. Gaan luisteren naar Snow van de Red Hot Chili Peppers.

0: Down van Electric Light Orchestra. En daarmee zijn we al lekker onderweg op deze donderdagavond. Fijn dat je nog steeds luistert naar Radio Lelystad. En zo heb ik mijn zegje alweer gedaan, hè?
1: De Piraatplaats.
0: Ja, want we hebben wat segment hebben verder klaarstaan. En in de Piraatplaats wil ik voornamelijk kijken naar nummers. En dat is wel logisch op de radio natuurlijk. Maar nummers die een beetje landje pik van elkaar hebben gespeeld. En in dit geval ben ik dan degene die daar een oordeel op wijst. Hè. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat het met opzet is gebeurd. En in dit geval denk ik ook niet per se dat de platenmaatschappij ermee te maken heeft. Maar het is toch gebeurd. En ik maak het natuurlijk wel heel vaag, maar ik ga je naar laten luisteren. Kijk, daar had je hem eigenlijk al. Hè. En het was heel, heel kort, dus ik ga hem zo meteen nog een keertje doen. Maar luister even naar het gitaargeluidje en daarna nog die drie geluidjes erachteraan. Komt-ie nog een keer. Nou, is een iconisch begin van Should I Stay or Should I Go? En die drie dingen, ondanks dat ze bijna niks zeggen, zijn toch wel iconisch op zichzelf. Je weet precies dat dat nummer eraan komt als je dat hoort. Nou, dat dacht One Direction ook, of in ieder geval de producenten daarvan, want ja, dat hoor je hem al. Dat is gewoon diefstal. Dus Live While We're Young, ja, ik kan niet de schuld geven aan ze. Want ja, volgens mij waren zij broekies toen dit uitkwam. Dus ik vind dit niet helemaal eerlijk om hun af te schuiven. Ik ga deze ook niet inzetten hoor. Geintje toch. Dit is Should I Stay or Should I Go van The Clash.

te doen. Daar heb ik wel één dingetje in gevonden. Want als er te weinig te doen is, moet ik ook even wat meer huiswerk doen. En jawel, vrijdag 22 mei, morgen dus, een gratis evenement. En dat is de Spot Mixtape Release Party. En ik was even in de war. Want ik dacht, ja, maar wie is Spot dan eigenlijk? Dus ik dacht, ik ga hem opzoeken op Spotify. Daar was Spot niet op te vinden. En dat klopt ook, want het is een groep of een groepering. Of in ieder geval, het is een netwerk die mensen juist helpt een podium te bieden. In ieder geval, als ik daar de goede... Als ik dat het goede eruit haal in ieder geval. Ik heb heel veel op mijn Instagram-pagina gekeken. En het leek in ieder geval een paar artiesten die zichzelf in ieder geval gaan bewijzen morgen. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd wel leuk om te zien. Artiesten, nieuwe artiesten die in Corneel staan. Dus als je de tijd hebt, het is van 8 uur. Tenminste, het is open vanaf 8 uur. Dan is de aanvang ook. Dus kom gewoon eventjes langs. Support die Lelystadse artiesten. En dan moet dat verder in orde komen. En vorige week was er wel wat bijzonders aan de hand. En daar had ik een liedje voor uitgekozen. En die vond ik heel leuk, dus die heb ik nu ook weer erbij gepakt. Totaal niet in het stukje hip-hop of werkelijk. Hetgene wat we net hebben besproken. Dit is de Guerrilla Radio. Guerrilla Radio. Van Rage Against the Machine. Hele mondvol.

0: Whatever you want van de Status Quo. Lekker Brits, waarom niet? Mag er gewoon bij. Wordt bij de dag. Ik vond in ieder geval een goede reden om een band op te zetten. En ik heb er al redelijk wat gehad. Maar nu gaan we even terugblikken naar wat nostalgisch.
1: De dagplaat.
0: Of nou ja, dat probeer ik in ieder geval altijd. Ik probeer of iets in het zonnetje te zetten wat nostalgie opbrengt. Of gewoon je terug te brengen naar een bepaalde tijd dat een plaat uitkwam. En in dit geval wil ik je er gewoon opteren dat het alweer zo lange tijd geleden is. Dat je je best wel een beetje oud mag voelen. Want California. Deze komt in de tussentijd al uit 1995. Dus dat betekent in de tussentijd. Dit is een klassieker. California Love.

0: 21 Pilots met Ride. En ik hoop dat je een beetje lekker los zit, want dat is wel de bedoeling voor dit hele stukje. Degenen die dat namelijk kennen, weten dat Lelystad Dance Event eraan komt.
1: Lelystad Dance Event!
0: Dat heb ik een beetje verklapt. Lelystad Dance Event, nog een keertje om het uit te leggen. Ik heb het budget niet voor een festival. Hoe graag ik dat ook zou willen, je moet dingen bij elkaar verzamelen. Je kan het niet gewoon voor wensen dat er geld op de bank ligt, wat dan ook. Daar moeten dingen voor in gang gezet worden. Nou, ik kan maar een klein beetje betekenen. En daarvoor kan ik dus als Lelystad Dance Event op de radio, kan ik maar liefst één, ja maar echt één, nummer uitkiezen om in het zonnetje te zetten. En in dit geval kies ik gewoon graag voor dingen die je niet zo vaak hoort. En drum and bass, daar hou ik heel erg van. Een hele hoop luisteraars die vragen er ook vaak naar. En voor de juiste reden, want je kan er lekker los in gaan. Nou, dit is niet normaal een nummer van Madhoek zelf. Hij heeft er een remix van gemaakt. We gaan luisteren naar Pull the Trigger.

0: Feel It Still van Portugal The Man. Het nummer dat je gewoon altijd doet denken aan een radioreclame, aan een autoreclame. Tenminste, heb ik. Ik kan het merk niet noemen, dat is... Goed, laat maar.
1: Standje Blankgas.
0: Ja, het wordt al laat, dat merk je ook aan mij. Hè. Ik kan het voor me houden, maar daar schiet niemand voor op. Dus dit is het thema dat ik jou uitnodig om gewoon, hard naar huis te gaan. Wel op een beschaafde en een fijne manier. Want anders komen we er bijna niet meer weg. Dat is gewoon hoe het is. Dus wees alsjeblieft voorzichtig. En hetgene dat ik hiervoor heb uitgekozen... menig metalfan zou het er niet mee eens zijn. Maar ik denk dat we de strijdbel moeten begraven in de tussentijd. Without further ado... Het is Nickelback. En voor goede reden ook. Want waarom zouden we op ze blijven haten? Je kan hier prima op headbangen. Dus ik zeg alvast, een hele fijne avond. Fijn dat je het met me hebt doorgebracht. En volgende week ben ik er sowieso weer bij. Dat beloof ik. Mijn woord. Echt waar.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. Afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asiel.